0: schip tegengehouden dat door de straat van Hormuz wilde varen. Die is gesloten voor olietankers en vrachtschepen. Iran zegt schepen aan te vallen als ze er toch door proberen te varen. Vanuit meerdere plaatsen langs de zeestraat worden explosies gemeld. Iran zegt dat die er niet waren bij het schip. En José Mourinho wordt weer de trainer van Real Madrid. Dat was hij ook al van 2010 tot 2013. Hij tekent voor 3 jaar bij Real Madrid. De president van de club beloofde al dat hij Mourinho zou terughalen als hij zou worden herkozen. En dat gebeurde. Mourinho had bij het Portugese Benfica nog een contract voor 2 jaar. Het weer van Weer Online? Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws. Q Music.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goeienacht. Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een explosie bij een flat in Amsterdam-Osdorp. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. De bewoners moesten midden in de nacht hun huis uit. Volgens AT5 werd de klap tot kilometers verderop gehoord. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Oekraïners die nog in de door Rusland bezette gebieden wonen, moeten daar zo snel mogelijk weg. Kiev zegt de aanvallen op die regio's op te voeren. Vooral Russische militaire infrastructuur moet worden uitgeschakeld. Oekraïne wil geen onschuldige burgers raken, maar dat risico is wel groot als mensen blijven. Een busje met schoolkinderen is in Suriname aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde toen het busje afsloeg. 10 kinderen en de bestuurster raakten gewond. 5 slachtoffers werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. 2 kinderen moesten iets langer blijven, maar mogen ook snel weer naar huis. En de spelers van Congo zijn zonder problemen in Amerika ingekomen voor het WK. Er zijn zorgen over de uitbraak van het ebola-virus in Congo. Het is de grootste uitbraak tot nu toe en het is een variant van het virus waar geen vaccin voor is. Daarom willen veel landen geen mensen uit Congo toelaten. Een oefenwedstrijd in Spanje werd daarom verboden. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: 4 uur. Goedemorgen. In Amsterdam-Nieuw-West is een groot flatgebouw van 9 verdiepingen ontruimd na een explosie. Daarbij is een grote brand ontstaan. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De explosie was in een bijgebouw waar een sportschool in zit. Een deel van de gevel stortte in. Een olietanker die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen is tegengehouden door Iran. Er zouden langs de zeestraat meerdere explosies zijn gehoord, maar die waren volgens Iran niet bij het schip. Er werd al gewaarschuwd dat de vaarroute dicht is en dat schepen worden aangevallen als ze er toch door willen. President Trump wil dat zijn naam gewoon blijft hangen op het Kennedy Center in Washington. Dat had hij er zelf aan toegevoegd omdat hij, net als Kennedy, ook belangrijk is voor Amerika. Maar dat mocht niet van de wet en dus zei de rechter dat het weg moest. De regering van president Trump gaat in beroep tegen die uitspraak. En Mateo Chaves van AZ kreeg geen speelminuten bij de openingswedstrijd van het WK, maar hij noemt het wel fantastisch om erbij te zijn in eigen land. Hij mocht mee omdat hij zich in Alkmaar enorm heeft ontwikkeld dit jaar. Mexico won de openingswedstrijd van Zuid-Afrika met 2-0. Rond deze tijd begint de wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer, grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West is de gevel van een sportschool ingestort. Zeker 7 mensen raakten gewond. Speciale zoekteams zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. De flat is ontruimd en bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum in Osdorp. Daar kunnen ze ook psychische hulp krijgen van de GGD. Utrecht wil de marathon niet meer in mei houden nadat iemand vorige maand overleed bij de hardloopwedstrijd. Het was erg warm en daar hadden meerdere lopers last van. Volgens RTV Utrecht wordt daarom gezocht naar een nieuwe datum als het minder warm is. Dat moet de kans verkleinen dat deelnemers bezwijken aan een hitteberoerte. De oud-president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, moet 30 jaar de cel in omdat hij het land in gevaar bracht. Hij liet drones vliegen boven de hoofdstad van Noord-Korea om de ruzie tussen de twee landen te laten escaleren. Daarmee bracht hij burgers in gevaar. Yoon werd 2 jaar geleden afgezet door die actie. Hij kreeg eerder ook al levenslang. En de Braziliaanse WK-held van 1970, Brito, is overleden. Hij wordt gezien als een van de beste verdedigers die Brazilië ooit had. Volgens de bondsvoorzitter zal niemand hem ooit vergeten. Hij miste niet 1 minuut van het WK in 1970. Brazilië won in de finale met 4-1 van Italië. Brito was 86 jaar. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig met 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Een grote explosie vannacht bij een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West. 7 mensen zijn gewond geraakt, van wie er 1 zwaar gewond is. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het pand is deels ingestort en er ontstond brand. De hele flat is inmiddels ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Speciale zoekteams zoeken onder het puin naar meer mogelijke slachtoffers. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Voor de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleiders schepte. De kinderen waren op schoolkamp. 3 kinderen en een leraar kwamen om en 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verslagenheid op de school is enorm, zo vertelt de directeur bij Omroep Zeeland.
1: Het is een zwarte dag voor ons allemaal, voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat komt stap voor stap, komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
0: Ander nieuws. President Trump heeft met premier Netanyahu van Israël gebeld over de deal met Iran. Die zou er bijna zijn. Zou betekenen dat Iran al zijn verrijkt uranium moet inleveren en dat ze geen raketten meer mogen maken. Trump is er blij mee, zegt hij.
2: We just made a great settlement of the war with Iran. And we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe. And great thing.
0: De deal zou dus volgens Trump komend weekend al getekend worden in Europa. Iran zegt dat de deal nog lang niet rond is. En het WK, dat is nu echt officieel begonnen. De eerste wedstrijd van het toernooi zit erop. Gisteravond won thuisland Mexico met 2-0 van Zuid-Afrika, hoorde je bij de NOS.
3: Dat was het eindsignaal van een van de hoofdrolspelers, scheidsrechter Wilton Sampaio, die 3 keer rood gaf. Zo eindigt deze openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika in 2-0.
0: Er werden dus ook 3 rode kaarten getrokken. 1 voor Mexico en 2 voor Zuid-Afrika. Komende nacht een wedstrijd met een Nederlands tintje. Want scheidsrechter Makkely die leidt de wedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay. Dan nog het weer van Weerplaza. Grijze dag met af en toe een bui. Soms piept de zon er nog even doorheen. Het wordt tussen de 16 en 19 graden.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle AA bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle AA schalkipburgers en AA terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle AA barbecueworsten, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AHA-app.
11: Bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Jij bent mijn kampioen.
13: Hallo.
14: Hi, sorry. Ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
13: Ja hoor.
14: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
13: Tuurlijk.
14: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
13: Ja.
15: Een klein gebaar. Brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
19: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
26: Fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
27: Dat gaan we vieren.
26: Aldi.
28: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag... niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
26: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
0: Dat gaan we vieren!
26: Aldi.
1: Q Music.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.
1: Non-stop hits. Q.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
4: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar Fomar. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
5: Fomar, voordeelmarkt, Fomar, voordeelmarkt.
3: 25% korting en een gratis krat op grip van Bodymax montagelijm bij Bouwmaat.
6: Hola, collega.
7: Hey.
6: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
7: Mark?
6: En die prijzen.
7: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
6: Oeh, ja.
8: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK? Kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
11: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Nu bij Dirk. Felix Kattenvoer. €3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
15: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
16: Kippie.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
19: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
20: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
16: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: Goedemorgen. 7 gewonden na een explosie en een grote brand bij een flat in Amsterdam afgelopen nacht. Aantal slachtoffers kan nog verder oplopen, zegt de veiligheidsregio bij de NOS.
1: We houden er rekening mee dat er nog mensen binnen zijn. Dus we zijn nog bezig met een zoekactie, met een reddingsactie. Er is een binnendrone ingezet in eerste instantie om te zoeken. En nu wordt er ook actief gezocht met de speurhonden.
0: De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool zit. Deze buurtbewoner die schrok van de klap.
2: Ik dacht eerst dat er een bom was neergelegd bij een deur. Op een gegeven moment ging ik naar buiten kijken en toen zag ik dat die hele sportschool open lag.
0: De ravage is enorm. In totaal zijn ongeveer 400 mensen geëvacueerd. Vandaag gaan de nieuwe Europese asielregels in. En het Rode Kruis is bang dat die tot stress en psychische problemen leiden bij de vluchtelingen. Ze moeten misschien langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. In ons land wachten nu ruim 50.000 mensen op het besluit of ze hier mogen blijven. President Trump heeft met premier Netanyahu van Israël gebeld over de deal met Iran. Die zou er bijna zijn. Dat zou betekenen dat Iran al zijn verrijkt uranium moet inleveren en dat ze geen raketten meer mogen maken. De deal zou volgens Trump komend weekend al getekend worden in Europa. Iran zegt dat de deal nog lang niet rond is. En de eerste wedstrijden van het WK die zitten erop. De openingswedstrijd gisteravond werd gewonnen door Mexico. Het gastland won met 2-0 van Zuid-Afrika. En een uurtje geleden eindigde Zuid-Korea-Tsjechië. 2-1 werd het voor Korea. Met een grote rol voor Feyenoorder Wang.
3: Wang doorgelopen. Wang, die bal is goed. Na een doelpunt ook een assist voor Wang. En oh, is het met een doelpunt.
0: Komende nacht een wedstrijd met een Nederlands tintje. Scheidsrechter Makkeli leidt de wedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay. Dan nog het weer van Weerplaza, grijze dag met af en toe een bui. Soms een zonnetje, het wordt 16 tot 19 graden.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Goedemorgen Limburg. Daniel Smit.

0: Ah, houd een beetje rustig, jongens. Het is pas 7:10, hè?
1: Daniel, maak je wakker.
0: Kijk toch eens wat er gebeurt. Everybody at the bar getting tipsy. Chapuzzi hoor je in de bar song. Goedemorgen. Leuk dat je luistert. Q Music Limburg. De vroege vrijdag. Maar wel de mooiste ochtend van de werkweek.
1: Daniel Smulders.
0: En er komt wat moois aan, want vandaag gaat hij starten. Direct naar de top 40 die je vanmiddag hoort. De Q. Top 1500 van het foute uur. Dus de foute maand. We gaan ons klaarmaken ook richting de foute party die plaats gaat vinden in Eindhoven volgende week. Nee, het wordt een mooie week. Kun je nu alvast vertellen. Kan je voorbereiden op een foute week. Vrijdag 12 juni vandaag. Grijze en natte dag. Ook dat is fout. Limburg krijgt vandaag weinig zon te zien. Blijft overwegend bewolkt. Langdurige periode van regen en motregen. Tussendoor kan het tijdelijk even droog zijn. Maar echt opklaren doet het gewoon nauwelijks. En het waait ook nog eens stevig vanuit het zuiden. Veel warmer dan een graad of 18 gaat het vandaag niet worden. Ik kijk wel even in mijn glazen bol als je neer vindt voor de rest van de week. Want ergens moet toch een lichtpuntje te vinden zijn. Hé, en dat heb ik gevonden. Dinsdag staan zomerse temperaturen van 26 graden op het programma. En misschien nog mooier om mee te nemen. Donderdag en vrijdag zijn we wel een weekje verder. Maar dan kan het ruim 30 graden worden in Limburg. Tropisch warm en ook drukkend warm. En ja, we zitten in Nederland. Wat gaat er daarna gebeuren? Precies. Ja. Je had hem al ingevuld, toch? Ja, onder hier. Ja. Dat is Nederland, hè. Kun je niet even genieten van lekker weer? Zo jammer. Hey, eerste wedstrijd WK zit erop. Openingswedstrijd gisteravond gewonnen door Mexico. Het gastland won met 2-0 van Zuid-Afrika. En een uurtje geleden eindigde Zuid-Korea Tsjechië in 2-1 voor Korea. Met een grote rol voor Feyenoorder Wang.
2: Wang doorgelopen. Wang, die bal is goed.
0: Hey, kijk eens.
2: Na een doelpunt, ook een assist voor Wang. En oh, is het met een doelpunt.
0: Hoppa, dat hoorde hij bij de NOS. Komende nacht de wedstrijd met een Nederlands tintje. Scheidsrechter Danny Makkely leidt de wedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay. En de Q-update komt eraan met het nieuws uit je eigen provincie. Een hit van Mary J. Blige. En nu hoor je Sam Fender met Olivia Dean. Remy in op Q.

het nieuws uit je eigen provincie. Dit is de Q-update. Vracht is een automobilist met schrik vrijgekomen toen zijn auto tijdens het rijden vlamvatte in land gaf. Ondanks de snelle inzet van de brandweer stond het voertuig korte tijd later volledig in brand en ging het verloren. Bestuurder bleef ongedeerd, oorzaak van de brand is niet bekend. En de gemeenteraad van Landgraaf heeft unaniem ingestemd met een bijdrage van €258.000... om het financiële tekort van de organisatie van het Limburgs Vastelovensleetjesconcours weg te werken. Het tekort ontstond na de jubileumeditie van het evenement in januari, waarbij een extra evenementendag minder inkomsten opleverde dan verwacht. Met de bijdrage voorkomt de gemeente dat de organiserende stichting in financiële problemen komt. En horecazaken in Weert mogen tijdens het WK Voetbal 2026 wedstrijden van het Nederlands elftal tonen op een vergunde terras zonder extra vergunning. Ondernemers mogen daarvoor 1 tv-scherm plaatsen, mits zij zich aan de gestelde voorwaarden houden. De gemeente verruimt de sluitingstijden niet en staat geen uitbreiding van terrassen toe. De wedstrijd van Tunesië tegen Oranje mag niet vertoond worden buiten. Het is om 1:00 s'nachts. Voor grote schermen op openbare locaties blijft wel een evenementenvergunning nodig. Maar tot zover de Q-update.

0: aanstaan. Goedemorgen, Daniel hier. En Terry Swims, de nieuwe track, Mr. Know-It-All komt eraan. En ook richting Zoutelanden met Bluff en Gijken.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: specialist.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken... en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent... krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal. 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijne voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
8: En het nieuws van nu.nl op Kiel Music Limburg. Goedemorgen.
9: 7 gewonden na een explosie en een grote brand bij een flat in Amsterdam afgelopen nacht. Aantal slachtoffers kan nog verder oplopen, zegt de veiligheidsregio bij de NOS.
10: We houden er rekening mee dat er nog mensen binnen zijn. Dus we zijn nog bezig met een zoekactie, met een reddingsactie. Er is een binnendrone ingezet in eerste instantie om te zoeken. En nu wordt er ook actief gezocht met de speurhonden.
9: De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool zit. Deze buurtbewoner die schrok van de klap.
11: Ik dacht eerder dat er een bom was neergelegd bij een deur. Op een gegeven moment ging ik naar buiten kijken en toen zag ik die hele sportschool open liggen.
9: De ravage is enorm. In totaal zijn ongeveer 400 mensen geëvacueerd. Vandaag gaan de nieuwe Europese asielregels in. En het Rode Kruis is bang dat die tot stress en psychische problemen leiden bij de vluchtelingen. Ze moeten misschien langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. In ons land wachten nu ruim 50.000 mensen op het besluit of ze hier mogen blijven. President Trump heeft met premier Netanyahu van Israël gebeld over de deal met Iran. Die zou er bijna zijn. Dat zou betekenen dat Iran al zijn verrijkt uranium moet inleveren... en dat ze geen raketten meer mogen maken. De deal zou volgens Trump komend weekend al getekend worden in Europa. Iran zegt dat de deal nog lang niet rond is. En de eerste wedstrijden van het WK die zitten erop. De openingswedstrijd gisteravond werd gewonnen door Mexico... Het gastland won met 2-0 van Zuid-Afrika. En een uurtje geleden eindigde Zuid-Korea-Tsjechië. 2-1 werd het voor Korea. Met een grote rol voor Feyenoorder Wang.
12: Wang doorgelopen. Wang, die bal is goed. Na een doelpunt ook een assist voor Wang. En oh, is het met het doelpunt.
9: Komende nacht een wedstrijd met een Nederlands tintje. Scheidsrechter Makkely leidt de wedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay. Dan nog het weer van Weerplaza, grijze dag met af en toe een bui. Soms een zonnetje, het wordt 16 tot 19 graden.
13: Q Music.
14: Je luistert naar Q Music Limburg.
13: Goedemorgen Limburg.

0: regent het ook. Dan wordt het wel lekker. Vanaf woensdag, donderdag, vrijdag wordt het ruim 30 graden. Bluff hoorde je.
1: Friendly reminder. It doesn't have to make sense to anyone else. If it makes you happy, that's all that matters. None of us are getting out of here alive. So you might as well do what you want. Have a good day.
0: Vrijdag 12 juni 2026. Je hebt Q-Music Limburg gaan staan. We kunnen soms veel te lang blijven hangen in iets wat niet helemaal goed ging. Vaak blijft er achteraf dat het allemaal best wel meeviel. En daarom even een speciale gedachte voor vandaag. Maak vandaag één fout minder belangrijk. Over 10 jaar weet niemand hem nog.
2: Ja.
0: Adem uit, leren van, gaan we verder. De kans is groot dat die kleine blunder veel minder groot is dan dat hij nu lijkt. Vaak wel, hè. En problemen lossen zich heel vaak zelf op. Heel veel mensen die dat niet beseffen, maar dat is echt waar.
3: Daniel, maak je wakker.
0: Ja, je moet eens opletten. Als je nou een mailtje krijgt van iemand die zegt... oh, paniek, dit en dat. Laat het maar eens even liggen, een paar uur. Daarna is het opgelost. Geldt niet als je bij de brandweer werkt trouwens, maar... je snapt wat ik bedoel, toch? Het is kwart voor acht. Goedemorgen.
3: Daniel Smulders.
0: 12 juni, een grijze natte dag vandaag. Limburg krijgt weinig zon te zien, blijft overwegend bewolkt. Met langdurige periode van regen en motregen. Tussendoor kan het dan wel even droog zijn, maar echt opklaren, dat doet het niet echt. 18 graden vandaag. Dinsdag 26. Waarschijnlijk een donderdag. Vrijdag kan het zomaar 30 graden worden. Lekkere gaat het weer. Het mag wel een beetje tijd worden ook, vind ik. Q-update zometeen. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je...

voor 6 uur hoor je het Another and 54 Ultra. Ik zei vlak voor 6 uur. Ja, oké. Okay. Dan wil ik niet zeggen dat het dan een nummer 1 is natuurlijk. Hè? Maar dat hij nog misschien wel verder is gestegen in de top 5. Ja, je weet het niet. Another 54 Ultra and Talk to You. Direct naar de top 40 trouwens, straks om 6 uur, starten we met de foute 1500. Ja, we houden pas op voordat we bij nummer 1 zijn. Dus reken op een fout weekend en een komende foute week. Dit is het nieuws van de afgelopen uren, de Q-update. Bij een politieinval in een theehuis in Maastricht is gisteravond een 45-jarige man uit Laarnaken aangehouden. De actie maakte deel uit van een onderzoek naar mogelijke drugshandel. In het pand werden 14 personen aangetroffen en ook verdovende middelen gevonden. De politie onderzoekt de zaak verder en sluit meer aanhoudingen niet uit. De gemeente bekijkt later of aanvullende maatregelen nodig zijn. En de politie waarschuwt inwoners van Noord-Limburg voor oplichters die zich voordoen als agenten. De nepagenten proberen slachtoffers over te halen om geld, sieraden of bankpassen af te geven voor zogenaamd veilig beheer. De politie benadrukt dat echte agenten nooit om waardevolle bezittingen of bankpassen vragen. Je wordt benaderd door een verdachte nepagent, wordt verzocht direct 112 te bellen en de waarschuwing te delen met familie, vrienden en buren. En een automobilist is vannacht met een schrik vrijgekomen toen zijn auto tijdens het rijden vlamvatten in Landgraaf. Ondanks de snelle inzet van de brandweer stond het voertuig korte tijd later volledig in brand en ging het verloren. Bestuurder bleef ongedeerd. De oorzaak van de brand is niet bekend. En tot zover de Q-update. Zo houden we je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. En je krijgt veel muziek voor je kiezen. Olivia Rodrigo komt eraan uit onze eigen Nederlandse top 40. Drop Dead. Naar die grote hit van de script, Will I Am. Dit is de hal.

0: met al die anderen. Sienna Spyro, noem ze maar op. Allemaal. Stuk voor stuk nieuwe talenten. Je hoort Drop Dead op Q Music Limburg. Met zo de vrijdageditie van De Minuut van Limburg. Moet ik je vertellen wat de vrijdageditie van De Minuut van Limburg inhoudt?
1: Goedemorgen Q Music. Helene Fischer hier. Es ist fast Wochenende. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
0: Tschüss.
1: Liebe Grüße.
0: Tschüss. Minuut van Limburg zometeen met Helene Fischer, 7:15. WhatsApp nummer 06-33-345-345.
2: Hey, is het al weekend?
3: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
4: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
3: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: Get ready for the OG.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
11: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Ah, oh, nee hè.
13: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
12: Ja, weer eens.
13: Nou, pof jij even?
12: Oh ja?
13: Ik heb net koffie gezet.
12: Lekker.
13: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
11: Een klein gebaar.

0: Goedemorgen. Het is puinruim in Amsterdam-West na een enorme explosie vannacht. Die was in een bijgebouw van een flat. Daar zit een sportschool. 7 mensen raakten gewond. De eerste harde klap was te horen rond middernacht. Deze vrouw, die in de flat woont, lag in bed toen ze het hoorde, vertelt ze aan de NOS.
1: Ik dacht dat mijn wasmachine eerst was. Ik ben eigenlijk weer terug naar bed gegaan. En toen werd er geschreeuwd van iedereen moet naar buiten komen, want het is instortingsgevaar.
0: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Wanneer die terug kunnen is nog niet bekend. Over de oorzaak van de explosie is nog niets duidelijk. Dan het tragische verkeersongeluk van gistermiddag in Zeeland. Bij de basisschool in Axel en bij de plek van het ongeluk groeit de Bloemenzee. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om. Zij zaten op de fiets toen ze werden aangereden door een auto. De groep was op zomerkamp. Op de basisschool van de kinderen is de verslagenheid enorm, vertelt de directeur bij Omroep Zeeland.
2: Het is een zwarte dag voor ons allemaal, voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat komt stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
0: Een man van 19 uit Hulst is opgepakt. Of hij de bestuurder was van de auto is nog niet duidelijk. En er zitten mogelijk fouten in duizenden versterkingsrapporten over huizen in het Groningse aardbevingsgebied. Dat melden Pointer en RTV Noord op basis van recent onderzoek. Zo zouden huizen onterecht veilig zijn verklaard. Ook werden constateringen niet altijd goed onderbouwd en kregen sommigen een rapport over een heel ander huis dan hun eigen huis. En het wordt de grootste beursgang ooit genoemd. Vandaag gaat het bedrijf SpaceX naar de beurs. Dat is het bedrijf van Elon Musk. Musk hoopt alle aandelen te verkopen en daarmee de beurswaarde op $2 biljoen te krijgen. En hij heeft grote ambities.
3: I'll tell you a little bit just about the purpose of SpaceX. We want to make Star Trek real.
0: Ja, een soort Star Trek dus. Mochten alle aandelen worden verkocht, dan wordt Musk de eerste biljonair ter wereld. Dan nog het weer van Weerplaza. Grijze dag met af en toe een bui, soms een zonnetje. Het wordt 16 tot 19 graden. Ook dit weekend nat en bewolkt.
4: Meneer, mag ik u wat vragen?
5: Ja.
4: Waar kent u Hazy van?
5: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
4: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
5: Oké.
4: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
6: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Splash.
7: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
6: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
8: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.
9: Unleash your energy. Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later. Stereo Sunday is your fun day. Get your tickets op stereosunday.nl.
10: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
11: Goedemorgen Limburg. Daarin

0: Vrijdagochtend, mooiste ochtend van de werkweek, richting het weekend. Weekend wordt niet zo heel erg mooi wat weer betreft, maar eind van volgende week, donderdag, vrijdag, hoppa, 30 graden! Dank u. Vrijdag 12 juni vandaag, grijze natte dag, dus weinig zon, veel regen. Als het een beetje droog is, dan mogen we blij zijn met een graadje of 18, maar warmer gaat het niet worden hoor.
1: Daniel Smulders.
0: Goedemorgen, Schinveld.
2: Hey,
0: Daniel.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Leuk dat je luistert. Nieuws van vandaag even doornemen. Het gaat over Mark Rutte onder andere. Die moet zich vandaag verantwoorden voor het beleid tijdens de coronapandemie. Het is de eerste keer dat de oud-premier wordt verhoord door de coronacommissie. Vanmiddag is eerst Dick Schoof de beurt. Hij wordt alleen niet opgeroepen vanwege zijn rol als premier in het vorige kabinet, maar omdat hij tijdens de coronapandemie de hoogste ambtenaar was op het ministerie van Justitie en Veiligheid. En het eten van groenten die veel nitraat bevatten wordt volgens een nieuw onderzoek gelinkt aan een kleiner risico op dementie. Maar de inname van nitraat uit dierlijke producten, zoals bewerkt vlees en drinkwater, houdt dan weer verband met een grotere kans op de aandoening. Dat concluderen wetenschappers die een heel groot onderzoek deden. 27 jaar lang werden 54.000 Deense volwassenen onderzocht en gevolgd om de invloed van nitraat in voedsel op de ontwikkeling van dementie te onderzoeken. Nou, welke groenten moet je dan eten? Bladgroenten, zoals andijvie, spinazie, sla en rucola. Nou, dan kan ik bij deze al aangeven dat dat de dementie al snel invalt. Want daar ben ik allergisch voor. Weet je, als je mij rode vlekken wil zien krijgen, dan moet je me spinazie en rucola geven. Het liefst samen met zo'n groene saus. Zo'n dressing. Ach, van komkommer gemaakt. Nou, dan kun je me wegdragen, serieus. Het is mijn gif. Zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Onder andere dat Landgraaf het tekort betaalt van de LVK-organisatie. Man aangehouden na inval in Maastricht's theehuis en auto volledig uitgebrand tijdens een rit in Landgraaf. Meer zo in de Q-update.

0: so don't call me up. Nou, je moet me wel even een appje sturen zo. Niet opbellen, maar een appje sturen voor de Minuut van Limburg. Die komt er zo direct aan. Maar eerst nog het nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. De automobilist is vannacht met een schrik vrijgekomen toen zijn auto tijdens het rijden vlam vatte. Dat gebeurde in Landgraaf. Ondanks de snelle inzet van de brandweer stond het voertuig korte tijd later volledig in brand en ging het verloren. De bestuurder bleef ongedeerd. Oorzaak van de brand is niet bekend. En bij een politieinval in een theehuis in Maastricht is gisteravond een 45-jarige man uit Lanaken aangehouden. De actie maakte deel uit van een onderzoek naar mogelijke drugshandel. In het pand werden 14 personen aangetroffen en ook verdovende middelen gevonden. De politie onderzoekt de zaak verder en sluit meer aanhoudingen niet uit. De gemeenteraad van Landgraaf die heeft unaniem ingestemd met een bijdrage van €258.000... om het financiële tekort van de organisatie van het Limburgs Vastelavondsliedjesconcours weg te werken, het LVK. Het tekort ontstond na de jubileumeditie van het evenement in januari, waarbij een extra evenementendag minder inkomsten opleverde dan verwacht. Met de bijdrage voorkomt de gemeente dat de organiserende stichting in financiële problemen komt. Net als zover de Q-update. Nou, het moment is daar hoor. Voor de Minuut van Limburg. Kom maar door met je positieve bijdrage via de WhatsApp. Het nummer is 06-33-345-345. Stuur maar lekker door. En ben je zo meteen op de radio. Het is de vrijdageditie vlak voordat we Helene Fischer gaan draaien. Oh, trouwens.
1: I don't know who else needs to hear this, but you can't have a bad day at work if you don't go.
0: Dat is iets wat je zeker moet onthouden vandaag. Niet altijd moet gaan uitvoeren natuurlijk, maar... Hey, eerst de laatste van Snelle bij Q.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: die je hoort. Laat het licht aan. Q-Music Limburg. Het is kwart over acht geweest. Het is hoog tijd voor de minuut van Limburg.
1: Let's go! Q-Music, goeiemorgen! Yeah.
0: Daar gaan we met de Minuut van Limburg. En natuurlijk niet te vergeten zometeen onze grote vriendin.
2: Goedemorgen Q-Music. Helene Fischer hier.
0: Hoi, hoi.
2: Es ist fast Wochenende.
0: Ja.
2: Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
0: Das ist gut, ja.
2: Liebe Grüße.
0: Doei. Oh, heerlijk toch. Helene.
3: Atemlos. Door de regenachtige vrijdag.
0: Ja, het is wel, hè. Oh, wat een weer hebben we vandaag. Hè. Oh, leuk dat je bericht stuurt, Sharon. Dankjewel.
4: Hey, Revelab. Nog even, jongens. Dan gaan we lekker op vakantie.
0: Oh, heerlijk. Ik hoop dat je naar de zon gaat. Want de komende dagen is het nog niet helemaal top. Vanaf donderdag wordt het pas echt lekker weer, hè, hier in de provincie. Vandaag even doorbijten door de regen. Dan weekend volgende week richting de zomer. Goed wagen 102. En Perry.
5: Goedemorgen. Daar zien we weer.
0: Hey, hey.
5: Daisy, een fijne werkdag. Speur nu Sander. Gas erop vandaag. En voor iedereen.
0: Daar komt hij weer, hè.
5: Van het weekend.
0: Ja, leuk. Goedemorgen trouwens.
6: Goedemorgen Q, samen met mijn Duitse collega Mario. Lekker reparatiewerken doen in Hoensbroek. Hey.
0: Nou, gezellig. Maken we mooi eens van. Hey Daniel, eindelijk ben ik weer eens, lang geleden. Ik zit niet meer in de auto om deze tijd, dus hoor niet meer de minuut van Limburg. Maar vandaag ben ik er. Fijne dag en een fijn weekend, zegt Nastasja. Nou, wat leuk dat je luistert, Nastasja. Speciaal voor jou. Opnieuw een applausje dat je ons gevonden hebt. Beste Jos, mijn grote vriend, wens je een fijne vakantie in Egypte en ik ga je missen. Liefst van je favoriete collega Lazio en ik hou van jou, papa.
7: Goedemorgen, Kim Music. Zierieke visiterm met je geslaagd van school.
0: Oh.
7: Succes, vader. Goedjes, pap.
0: Gefeliciteerd met je geslaagd. Mooi, man, dat ze het weer gered hebben. Mooi. Het is goed, hè, dat, je als vader in dit geval... je dochter op een of andere manier toch goed hebt weten af te leveren of zo. Jij heeft het natuurlijk wel zelf gedaan, maar nou, altijd natuurlijk wat hulp. Goedemorgen, lieve Meesje uit Kerkrade. Ja, ja, ja. Wat er ook gebeurt, ik wil je zeggen dat ik altijd daar voor je zal zijn. Bij alle ups en downs. Ik hou van je deusje. Dikke kus van Gentle.
8: Chris, Jules en Alex. Gefeliciteerd met het nieuwe project Silt. Gas erop.
0: Ja, altijd gas erop.
9: Nog 6 dagen tot ons teamuitje. Ben benieuwd wat Maries heeft geregeld.
0: Oh, spannend. Dag, doei. Team, doeg. Jo, Koen, dankjewel. Dat is teamuitje. Is altijd spannend.
10: Het is bijna weekend.
0: Ja, zeker. Ah, geniet van je vrijdag. Met het gevoel dat je naar een mooi weekend toe gaat. Ruben Hillen heeft 20 seconds zometeen op Q. En hier is onze grote vriendin Helene.
11: We zien durch die straßen om die clubs dieser stad. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht.
3: Door de regenachtige vrijdag.

0: wanna be with you. Leuk dat je luistert naar Q-Music Limburg. Weet je wat je zo krijgt? De nummer 1 uit de Nederlandse top 40 van afgelopen vrijdag. Dat wordt de Polonaise met Cheerio.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
8: Thanks.
5: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
15: Kippie.
16: Deze zaterdag

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg, de nieuws van nu.nl.
14: Goedemorgen. Het is puinruim in Amsterdam-West na een enorme explosie vannacht. Die was in een bijgebouw van een flat. Daar zit een sportschool. 7 mensen raakten gewond. De eerste harde klap was te horen rond middernacht. Deze vrouw, die in de flat woont, lag in bed toen ze het hoorde, vertelt ze aan de NOS.
15: Ik dacht dat mijn wasmachine eerst was. Ik ben eigenlijk weer terug naar bed gegaan. En toen werd er geschreeuwd van iedereen moet naar buiten komen, want het is instortingsgevaar.
14: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Wanneer die terug kunnen is nog niet bekend. Over de oorzaak van de explosie is nog niets duidelijk. Dan het tragische verkeersongeluk van gistermiddag in Zeeland, bij de basisschool in Axel. En bij de plek van het ongeluk groeit de Bloemenzee. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om. Zij zaten op de fiets toen ze werden aangereden door een auto. De groep was op zomerkamp. Op de basisschool van de kinderen is de verslagenheid enorm, vertelt de directeur bij Omroep Zeeland.
16: Het is een zwarte dag voor ons allemaal, voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat komt stap voor stap, komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
14: Een man van 19 uit Hulst is opgepakt. Of hij de bestuurder was van de auto is nog niet duidelijk. Er zitten mogelijk fouten in duizenden versterkingsrapporten over huizen in het Groningse aardbevingsgebied. Dat melden Pointer en RTV Noord op basis van recent onderzoek. Zo zouden huizen onterecht veilig zijn verklaard. Ook werden constateringen niet altijd goed onderbouwd en kregen sommigen een rapport over een heel ander huis dan hun eigen huis. En het wordt de grootste beursgang ooit genoemd. Vandaag gaat het bedrijf SpaceX naar de beurs. Dat is het bedrijf van Elon Musk. Musk hoopt alle aandelen te verkopen en daarmee de beurswaarde op $2 biljoen te krijgen. En hij heeft grote ambities.
17: I'll tell you a little bit just about the purpose of SpaceX. We want to make Star Trek real.
14: Ja, een soort Star Trek dus. Mochten alle aandelen worden verkocht, dan wordt Musk de eerste biljonair ter wereld. Dan nog het weer van Weerplaza. Grijze dag met af en toe een bui, soms een zonnetje. Het wordt 16 tot 19 graden. Ook dit weekend nat en bewolkt.
1: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
18: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders. De 4 belangrijkste top 40 hits van vandaag.
1: Dit is de top 40 update.
13: Iedere vrijdag op Q Music Limburg. Het overzicht van de 40 populairste hits van Nederland. De Nederlandse top 40. Straks ook weer, hè, 3 uur. En iedere ochtend om 8:30 de top 40 update. Uit van vandaag vrijdag 12 juni op 1. Mijn voorspelling voor de nummer 1 van vanmiddag. Op basis van de dagstatistieken. Op 2 de FIFA World Cup Song van het jaar. Op 3 de huidige alarmschijf van Taylor Swift. Maar eerst hoor je Bebe Rexha. Haar nieuwe album Judy Blonde is vannacht uitgekomen. Haar huidige top 40 hit New Religion ga je daar natuurlijk op terug horen. En in de update staat ze op
18: 4.

Taylor Swift. I knew it, I knew it. Op nummer 3. Op dit moment de alarmschijf. En natuurlijk een dikke tip voor de top. Het liedje is geschreven voor de film Toy Story 5. De film komt volgende week pas uit. Maar in aanloop daarnaartoe is de soundtrack al wel uitgebracht. Hoe hoog dit gaat binnenkomen in de lijst, dat weten we vanmiddag in de Nederlandse top 40. Gisteravond is het WK voetbal begonnen. Officieel, mocht je het gemist hebben, de officiële FIFA World Cup song dit jaar is van Shakira en Burna Boy.

0: gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
6: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus... alle Café en Helman sausen, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks... ook tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
9: Yes!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster!
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop.
12: ANWB en gaan. Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja. Echt serieus?
15: 7,77.
14: Wat een geld.
16: 18.000, godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
20: Q-Music Limburg. Nieuws. 9 uur.
21: Goedemorgen. Er is nog veel onduidelijk over de grote explosie bij een sportschool in Amsterdam. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft en daarop lijkt het dat de explosie van onder de vloer vandaan komt. Daar roept mensen op om niet te gaan speculeren. 7 mensen raakten gewond bij de explosie. Er liggen misschien nog mensen onder het puin, zegt de brandweer bij de NOS.
22: Er komt straks een kraan en dan gaan we beetje het gebouw eigenlijk doorzoeken en dan zo op zoek naar mogelijke slachtoffers nog.
21: De sportschool zit in een bijgebouw van de flat. De bewoners die schrokken zich kapot, hoor je bij Hart van Nederland.
23: Ik hoorde mensen schreeuwen, dat was heel akelig. Ik dacht, ja, er zijn mensen binnen. Dat is afschuwelijk om te horen.
21: De plek van de klap die trekt nogal wat belangstelling. Daarom heeft de gemeente hekken met blauwe schermen laten neerzetten. Die worden door de ME bewaakt. Het afgezette gebied is ruim gehouden vanwege de veiligheid. Er vielen 7 gewonden bij de explosie. En uit de flat zijn 400 mensen geëvacueerd. Pas als alles veilig blijkt te zijn, dan kunnen die weer terug. De politie in Tilburg is druk met het onderzoek naar een schietpartij. Nadat er was geschoten, werd een paar straten verderop iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. En op straat zijn kogelhulzen gevonden. De plek van de schietpartij is afgezet en de politie die zoekt getuigen. En vandaag ook weer een vol programma voor het WK voetbal. Zo is het vanavond en vannacht de beurt aan gastlanden Canada en Amerika. Canada

0: speelt om 9 uur de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. En vannacht om 3 uur dan is de wedstrijd van de VS tegen Paraguay. Mocht je die willen zien, dan kan je ook terecht in sommige Nederlandse cafés. In Amsterdam bijvoorbeeld, daar zenden cafés alle wedstrijden uit, ook diep in de nacht, vertelt deze barman bij AT5.
1: We hebben 3 schermen buiten geplaatst. Met de naastliggende cafés hebben we dezelfde kabels, zodat je straks niet het gehannes krijgt van 7 seconden eerder juichen. En dan is eigenlijk alle spanning eruit natuurlijk. Daar heeft niemand echt zin in.
0: De wedstrijd van vannacht van de VS heeft ook een Nederlands tintje, want scheidsrechter Makkali die fluit daar. Dan nog het weer van Weerplaza. Een grijze dag met af en toe een bui. Soms een zonnetje. Het wordt 16 tot 19 graden.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Kessie, Keno. Dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
14: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
16: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Hola, collega.
20: Hey.
19: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
20: Mark?
19: En die prijzen.
20: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
19: Oeh, ja.
21: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
22: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
23: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
22: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
24: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
25: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
26: Hey, ben je er weer?
27: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
26: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
27: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
26: Ja, lekker. Je
28: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert streekt.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar 6 euro. Een fijne voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hak je dag!
7: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Let's
8: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation.

0: Als je nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram maar 5,69. Zo goedkoop?
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga!
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!

0: Goedemorgen. Burgemeester Halsema van Amsterdam is gaan kijken bij de plek in Nieuw-West waar vannacht een explosie was. De ontploffing was in een sportschool die aan een flat vastzit. Er vielen 7 gewonden. Volgens de burgemeester is het vuur nog niet gedoofd.
1: Het onderzoek is in volle gang. Er is nog geen brandmeester gegeven. Alles wordt onderzocht. Een groot deel van de mensen is opgevangen. In een hotel op Schiphol, daar ga ik nu naartoe.
0: Zo'n 400 bewoners moesten de flat uit. Voor zo'n 100 mensen is Amsterdam bezig een plek in een hotel te regelen. Rond deze tijd gaan de coronavoororen weer verder. Vandaag is onder meer oud-premier Mark Rutte aan de beurt. Een speciale enquêtecommissie van de Tweede Kamer onderzoekt hoe Nederland de pandemie heeft aangepakt en wat we ervan kunnen leren. Vandaag moet Rutte dus uitleg geven, vertelt onze politiek verslaggever van nu.nl.
2: Mark Rutte moet langskomen omdat hij in de coronatijd premier was. En als premier ben je eindverantwoordelijk voor de besluiten die worden genomen. En dus is hij ook eigenlijk verantwoordelijk geweest voor de avondklok, voor het vaccinatiebeleid en voor de lockdowns.
0: De dag begint zo met een gesprek met de andere oud-premier, Dick Schoof. Hij was tijdens corona een hoge ambtenaar. Duizenden woningen in het Groningse aardbevingsgebied hebben mogelijk een keuringsrapport dat niet klopt, meldt onder andere RTV Noord. Ze zijn bijvoorbeeld veilig verklaard, terwijl ze dat niet zijn. Sommige bewoners kregen zelfs een rapport van een andere woning.

0: soorten waarin fouten zitten moeten opnieuw worden bekeken. Zangeres Ariana Grande is boos omdat het Witte Huis haar muziek heeft gebruikt in een video over immigratie. In de video, waarin arrestaties te zien zijn, was haar nummer Bye te horen. Grande zegt dat ze niet wil dat haar muziek wordt gekoppeld aan dit soort boodschappen. Dan het weer van Weerplaza. Grijze dag met af en toe een bui, soms een zonnetje. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Ook dit weekend nat en bewolkt.
1: Unleash your energy. Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later.
2: Stereo Sunday
1: is your fun day. Get your tickets op stereosunday.nl. Welcome to the one and only, the original.
3: Dit is
4: het Foute Uur.
3: Non-stop.
1: Q Music is proud.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tacteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
11: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
10: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
13: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
12: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
18: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
19: Hallo, U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Kleine billetjes, grote actie. Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks.

0: 300 euro korting per persoon.
1: Proost.
0: Op sunweb.nl.
2: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia, movement that inspires.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Attap.
9: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
11: Goedemorgen. Er zijn veel vragen over de oorzaak van de explosie en grote brand in Amsterdam vannacht. Die was in een sportschool die aan een flat vast zit. Nog altijd is niet duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. De Amsterdamse burgemeester Halsema is op bezoek geweest in de buurt. Bij de explosie zijn 7 mensen gewond geraakt, waarvan er 1 slecht aan toe is. Zeeland staat vandaag stil bij het zware ongeluk bij een N-weg gisteren, waarbij 4 doden vielen. Het gaat om 3 leerlingen van een basisschool in Axel en hun directeur. Volgens Omroep Zeeland hangen op alle scholen in de provincie de vlaggen halsstok en op de school van de slachtoffers is een bijeenkomst. Ook leggen mensen bloemen neer op de rampplek. Een wereldprimeur voor het Flevo ziekenhuis in Almere. Die gebruiken volgens de Telegraaf voor het eerst een nieuwe soort CT-scanner. Die moet met AI helpen om patiënten sneller te onderzoeken en zo artsen eerder duidelijkheid te geven. Vooral op de spoedeisende hulp kan dat verschil maken, omdat snelheid daar cruciaal is. En dan het WK voetbal. Vandaag ook weer een vol programma. Zo is het vanavond en vannacht de beurt aan gastlanden Canada en Amerika. Mocht je die nu willen zien, dan kun je ook terecht in sommige Nederlandse cafés. In Amsterdam bijvoorbeeld zenden sommige kroegen alle wedstrijden uit. De wedstrijd vannacht van de Verenigde Staten heeft ook een Nederlands tintje. Scheidsrechter Danny Makkely fluit daar. En dan het weer van Weerplaza. Vanochtend start regenachtig, later wordt het even droger, maar 's middags is er opnieuw regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
12: Nieuw aquarium. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
13: Waar ben jij naartoe geweest?
14: Naar Mondo Verde.
13: Met de nieuwe Havana's Tornado?
14: Ja, dat is een vrije val.
13: Te gek!
14: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
13: Wow!
14: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
13: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
15: EP Timmers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Timmers, daar word ik vrolijk van.
16: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
3: Kippie.
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: 10 tenders alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan €8.
9: Hè? 8? Oké. Okay.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
12: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99. En kans op een WK

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
7: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook bij Plus, Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
14: Merci.
13: Thanks.
12: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op...

0: maar 2,99. Aan volue!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Jij bent mijn kampioen.
10: Q-Music Limburg. Nieuws. 12 uur.
11: Goedemiddag. De explosie in de sportschool in Amsterdam-West vannacht is mogelijk niet veroorzaakt door gas. Daar zijn geen aanwijzingen voor, zegt netbeheerder Liander tegen RTL. Het pand is zo beschadigd dat het afgebroken moet worden voordat de brandweer naar binnen kan. Deze man heeft naast de sportschool al jaren een fysiopraktijk, maar is door de explosie nu alles kwijt, zegt hij tegen AT5.
12: Ik ben geëmotioneerd en wat nu? Ja, ik weet het niet. Het is gewoon heel triest. Ik kan gewoon niets doen in de praktijk meer. De praktijk is weg.
11: Bij de explosie zijn 7 mensen gewond geraakt, waarvan er 1 slecht aan toe is. Onrust in Tilburg door een schietpartij en een grote politieactie even verderop. Volgens Omroep Brabant werd iemand met een ambulance afgevoerd en is ook iemand anders gewond geraakt. Onderzocht wordt of er een verband tussen de incidenten is. Dan naar Duitsland. In Hamburg is het vliegveld ontruimd. Wat er precies aan de hand is niet bekend, maar er is veel politie op de been. Vluchten vertrekken niet meer en passagiers die al in het toestel zitten moesten eruit, meldt Bild. En woon je in de regio Utrecht, laat dan je auto staan. Die oproep doet Rijkswaterstaat. Dit weekend wordt er gewerkt aan de A12 van Utrecht naar Veenendaal. Om mensen uit de auto te lokken gooit Rijkswaterstaat van alles in de strijd. Van gratis treinkaartjes tot leenfietsen en fiets-APK's. Deze mensen bij RTV Utrecht komen langs voor een fiets-APK.
13: Fiets maken kost geld en wij zijn toch Nederlanders, dus we houden van gratis.
14: Ik kan geen auto rijden, dus dan hebben we het al. Mijn auto is mijn fiets.
11: Vorig jaar zorgden zulke acties voor zo'n 13% minder verkeer op de weg. De werkzaamheden aan de A12 duren meerdere weekenden. En dan het weer van Weerplaza, een grijze dag met af en toe een bui, soms een zonnetje. Het wordt tussen de 16 en 19 graden.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Q-music, de top 40.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Autotaalglas is partner van de top 40.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas. Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
19: Dat gaan we vieren.
20: Aldi, geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
21: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
19: Dat gaan we vieren!
21: Aldi.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Kleine billetjes, grote actie, Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
25: Hak je dag!
26: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
27: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
28: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
0: juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: ogen. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
5: Kippie.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op OVP.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
13: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
14: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
18: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
19: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste.

0: Goedemiddag. Er is meer bekend over een van de dodelijke slachtoffers in Zeeland. Het volwassen slachtoffer was de directeur van de basisschool dat op zomerkamp was. Hij werd gistermiddag samen met 3 kinderen op de fiets geschept door een auto en overleefde dat niet. Op de school was vanochtend een bijeenkomst en de burgemeester van Terneuzen, Weerwind, was daarbij.
1: Beslagenheid, ongeloof, heel veel verdriet, intens verdriet. Juist nu heb je elkaar nodig. Nu moet je om elkaar gaan staan, elkaar alle liefde geven die je kan. Want zo'n verdriet is enorm.
0: Was bij Omroep Zeeland. Een jongen van 19 zit vast voor betrokkenheid, maar het is niet bekend of hij de bestuurder van de auto was. Asielzoekers voor wie geen slaapplek is in Ter Apel kunnen vanaf maandag terecht in het Drentse Westerbork. Daar wordt een sporthalplek gemaakt. De opvang duurt een week en een noodgreep, zegt de gemeente. Die dringt net als andere gemeenten bij de overheid aan op een landelijke oplossing. Op het vliegveld van Hamburg heeft een man op een noodknop gedrukt. Hierdoor kon hij op plekken komen die normaal verboden zijn. De hele luchthaven is ontruimd en er is veel politie op de been. Ook het gebied rondom de luchthaven is afgezet. En de eerste wedstrijd van het WK voetbal gisteravond heeft 1,7 miljoen kijkers getrokken. Na de openingsceremonie die ervoor was, keken iets minder mensen. De wedstrijd ging tussen Mexico en Zuid-Afrika. Mexico won met 2-0. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Grijze dag met af en toe een bui, soms een zonnetje en dan bij 16 tot 19 graden. Ook dit weekend nat en bewolkt.
2: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Score nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, graag.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aan volle!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
9: Hebbes.
8: Kijk op ben.nl.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Nu bij New York Pizza. De Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza. De
13: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
15: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
19: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
24: Non-stop

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Adtap.
8: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stap.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.

0: Goedemiddag. Er is meer bekend over een van de dodelijke slachtoffers in Zeeland. Het volwassen slachtoffer was de directrice van de basisschool dat op zomerkamp was. Zij werd gistermiddag samen met 3 kinderen op de fiets geschept door een auto en overleefde dat niet. Bij de school groeit ondertussen een bloemenzee voor de slachtoffers. Ook deze vrouw legde vanmorgen bloemen neer, zag Omroep Zeeland.
1: Ja, een stukje triestheid, medeleven, emotie. Zeker Axel best wel een kleine hechte gemeenschap is. Niet dat ik hier woon, maar wel wat, zoals ik het ken. Zo'n impact is gigantisch.
0: Over de oorzaak van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Een man van 19 zit vast voor betrokkenheid. De explosie in een sportschool in Amsterdam-West vannacht is mogelijk niet veroorzaakt door een gaslek. Volgens netbeheerder Leander zijn daar geen aanwijzingen voor. Bij de explosie zijn 7 mensen gewond geraakt, waarvan er 1 slecht aan toe is. Ondanks dat ze wel wat gewend zijn, zit de schrik er goed in, vertelt deze vrouw bij AT5.
2: Hier in Osdorp zijn heel veel knallen. Dus je bent getraind om te kijken, is het een portiekknal, is het vuurwerk, is het geweer? En ik wist gelijk, dit is veel heftiger, want je hoorde na die tweede knal ook echt een gebouw instorten. Ik heb gezien hoe gewonden werden afgedragen, hoe er een man zonder benen lag. Het was heel heftig.
0: Hulpdiensten houden er rekening mee dat er ook nog mensen onder het puin liggen. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel kunnen vanaf maandag terecht in het Drentse Westerbork. Daar wordt in een sporthal plek gemaakt. De opvang duurt een week, maar het is wel een noodgreep, zegt de gemeente. Die dringt net als andere gemeenten bij de overheid aan op een landelijke oplossing. En zangeres Ariana Grande is boos omdat het Witte Huis haar muziek heeft gebruikt in een video over immigratie. In de video, waarin arrestaties te zien zijn, was haar nummer Bye te horen. Grande zegt dat ze niet wil dat haar muziek wordt gekoppeld aan dit soort boodschappen. Team van Trump gebruikte eerder ook al muziek van andere artiesten, zoals Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo en ABBA. En ook zij waren daar niet blij mee. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Grijze dag met af en toe een bui, soms een zonnetje. En dat bij 16 tot 19 graden. Ook dit weekend nat en bewolkt.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
5: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
6: EP Timmers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Timmers, daar word ik vrolijk van.
7: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
5: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
6: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
11: Kippie.
12: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
14: Hola, collega.
15: Hey.
14: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
15: Mark?
14: En die prijzen.
15: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
14: Oeh, ja.
16: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
18: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Jij bent mijn kampioen.
22: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
25: Non-stop.

0: van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
7: Yes.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
11: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
12: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, takteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
11: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
12: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
13: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Goedemiddag. Er is meer bekend over een van de dodelijke slachtoffers in Zeeland. Het volwassen slachtoffer was de directrice van de basisschool dat op zomerkamp was. Zij werd gistermiddag samen met 3 kinderen op de

0: Volgens netbeheerder Leander zijn daar geen aanwijzingen voor. Bij de explosie zijn 7 mensen gewond geraakt, waarvan er 1 slecht aan toe is. Ondanks dat ze wel wat gewend zijn, zit de schrik er goed in, vertelt deze vrouw bij AT5.
1: Hier in Osdorp zijn heel veel knallen. Dus je bent getraind om te kijken, is het een portiekknal, is het vuurwerk, is het geweer? En ik wist gelijk, dit is veel heftiger, want je hoorde na die tweede knal ook echt een gebouw instorten. Ik heb gezien hoe gewonden werden afgedragen, hoe er een man zonder benen lag. Het was heel heftig.
0: Hulpdiensten houden er rekening mee dat er ook nog mensen onder het puin liggen. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel kunnen vanaf maandag terecht in het Drentse Westerbork. Daar wordt in een sporthal plek gemaakt. De opvang duurt een week, maar het is wel een noodgreep, zegt de gemeente. Die dringt net als andere gemeenten bij de overheid aan op een landelijke oplossing. En zangeres Ariana Grande is boos omdat het Witte Huis haar muziek heeft gebruikt in een video over immigratie. In de video, waarin arrestaties te zien zijn, was haar nummer Bye te horen. Grande zegt dat ze niet wil dat haar muziek wordt gekoppeld aan dit soort boodschappen. Team van Trump gebruikte eerder ook al muziek van andere artiesten, zoals Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo en ABBA. En ook zij waren daar niet blij mee. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Grijze dag met af en toe een bui, soms een zonnetje. En dat bij 16 tot 19 graden. Ook dit weekend nat en bewolkt.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Pas je eindelijk het perfecte

0: vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax Montagelijm bij Bouwmaat.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
7: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
10: Kippie.
11: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus. Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Rieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij PSV vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Adtap.
8: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Oh, wat een goal!
16: Goal?
17: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
19: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Creon kozijnen.
9: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
15: Dat gaan we vieren!
9: Aldi.
16: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
19: Q-Music Limburg, nieuws, 4 uur.
20: Goedemiddag. De man van 19 die vastzit voor betrokkenheid bij dodelijk ongeluk in Zeeland... is de

0: Voor het eerst weer voor een cruise. Die gaat vanaf Spitsbergen met bijna 140 gasten richting de Noordpool. Het hantavirus kostte in april 3 mensen aan boord het leven, onder wie 2 Nederlanders. Meerdere mensen raakten besmet. En woon je in de regio Utrecht, laat dan de auto staan. Die oproep doet Rijkswaterstaat. Dit weekend wordt gewerkt aan de A12 van Utrecht naar Veenendaal. Om mensen uit de auto te lokken gooit Rijkswaterstaat van alles in de strijd. Van gratis treinkaartjes tot leenfietsen en fiets-APK's. Deze mensen bij RTV Utrecht komen langs voor zo'n fiets-APK.
1: Fiets maken kost geld en wij zijn toch Nederlanders, dus we houden van gratis.
2: Ik kan geen auto rijden, dus hebben we het al. Mijn auto is mijn fiets.
0: Vorig jaar zorgden zulke acties voor zo'n 13% minder verkeer op de weg. De werkzaamheden aan de A12 duren meerdere weekenden. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Grijze dag met af en toe een bui. In het westen en het noorden wat droger bij 16 tot 19 graden. En ook dit weekend nat en bewolkt.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
11: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: 20.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
8: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
7: Ook bij Plus. Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Q-Music Limburg, nieuws, 5 uur.
3: Goedemiddag. De politie heeft meerdere mensen aangehouden in verband met de explosie in een flat in Amsterdam-West. Die was afgelopen nacht. Zeker 7 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn er slecht aan toe. Honderden flatbewoners moesten hun huis uit. Waar de mensen die zijn aangehouden van worden verdacht is niet bekendgemaakt. En hoe de explosie is veroorzaakt is ook nog niet duidelijk. Er zijn ook auto's in beslag genomen. In Almelo is de inzittende van een auto omgekomen na een aanrijding met een touringcar. De auto vloog na het ongeluk in brand, zegt de politie. De weg waar het gebeurde, de N36, is in beide richtingen afgesloten. In België zijn 12 verdachten opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van meisjes. Van 3 van de slachtoffers is bekend wie ze zijn, maar waarschijnlijk zijn het er veel meer. Onder de verdachten zijn ook minderjarigen. Het onderzoek begon in maart, toen er een meisje van 16 was verdwenen. Ze is intussen gevonden. Uit het onderzoek blijkt dat 3 jongens waarschijnlijk aan het hoofd staan van een organisatie die minderjarige meisjes in de prostitutie laat werken. Maar er zouden ook 2 mannen en een vrouw bij betrokken zijn. De man van 19 die gisteren werd opgepakt na het dodelijke ongeluk in Zeeland is de bestuurder van de auto. Hij blijft langer vastzitten, meldt het OM. De man reed met zijn auto in op een groep fietsende kinderen en begeleiders die op schoolkamp waren. 3 kinderen en de directeur van de school, 1 van de begeleiders, kwamen om het leven. Het weer van Weerplaza tot slot. Vanuit het westen komt er regen. Het waait hard en het is ongeveer 18 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en buien, vooral in het oosten. En ook dan wordt het een graad of 18.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
5: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
6: Zeewater Aquarium. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
7: Hey man, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
8: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
7: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
9: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
5: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
7: Kippie.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.

0: Top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Jij bent mijn kampioen.
15: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
16: Attap.
15: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
18: Q-Music Limburg. Nieuws. 6 uur. Q-Music Limburg. Nieuws. 6 uur.
19: Goedenavond. De politie onderzoekt een verhaal van buurtbewoners over de oorzaak van de explosie in een sportschool in Amsterdam-West afgelopen nacht. Ze zeiden tegen het Parool dat een groep van 7 of 8 jongens en jonge mannen in een kelderbox onder de sportschool pakketten met explosieven maakten die onder meer worden gebruikt voor plofkraken. Het was de bedoeling om in Duitsland een plofkraak te plegen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. In België zijn 12 verdachten opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van meisjes. Van 3 van de slachtoffers is bekend wie ze zijn, maar waarschijnlijk zijn er veel meer. Onder de verdachten zijn ook minderjarigen. Het onderzoek begon in maart toen er een meisje van 16 was verdwenen. Zij is intussen gevonden. Uit het

0: Door een brand in Woerden rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. De brand ontstond in een transformatorstation. Maar nu is alles onder controle, zegt de veiligheidsregio. ProRail denkt dat het treinverkeer rond 7:15 weer op gang komt. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanuit het westen trekt lichte regen over het land. Vanavond en vannacht kan er ook een bui vallen. Morgen een dag met afwisselend zon, wolken en buien en een graad of 18.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Q Music. You sound better with you. 1498.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Jij bent mijn kampioen.
10: Even oranje boven. Even borrelen. Even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja?
14: Echt serieus?
15: 7, 7, 7.
14: Wat een geld.
15: 80.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
17: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
18: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
19: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Oh, wat een goal!
12: Goal?
24: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
25: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
26: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, 2e gratis.
25: Lekker hoor.
26: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, 2e gratis.
25: Boeie.
26: Alle AH barbecueworsten, ook 2e gratis.
25: Zoé.
26: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfire snacks, ook 2e gratis.
25: Yes.
26: De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Hamster.
27: Hallo.
0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 1489.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Lay's chips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
12: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia, movement that inspires.
16: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
17: Kippie.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

Goedenavond. Meer nieuws over de explosie in Amsterdam-West. De politie onderzoekt een verhaal van buurtbewoners over de oorzaak van de explosie in een sportschool afgelopen nacht. Die zeiden tegen een parool dat een groep van 7 of 8 jongens en jonge mannen in een kelderbox onder de sportschool pakketten met explosieven maakte, die onder meer worden gebruikt voor plofkraken. Het was de bedoeling om in Duitsland een plofkraak te plegen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Door een brand in een transformatorhuis in Woerden rijden er in een deel van de Randstad vanavond geen treinen meer. Het gaat om de trajecten die langs Woerden gaan. Door de brand kwamen 3 treinen op het spoor stil te staan. In totaal zaten daar 1300 mensen in. 1 van de treinen werd meteen al ontruimd. De reizigers die daarin zaten zijn naar het station in Woerden gebracht. De inzittenden van de andere 2 treinen zijn met een bus ergens anders naartoe gebracht. Iran en de VS zouden een akkoord hebben bereikt over de tekst van een vredesdeal. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. Er wordt nu gewerkt aan de volgende stappen. Gisteravond meldde Israël al dat met de nieuwe deal het verrijkte uranium van Iran zou worden weggehaald uit Iran. Maar volgens het Iraanse staatspersbureau blijft de uranium onder Iraanse controle. Internationale media zeggen dat er geen afspraken zijn gemaakt over het uranium. Elon Musk is de eerste biljonair ter wereld na de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het aandeel SpaceX schoot ruim 18% omhoog. En daarmee steeg het vermogen van Musk tot meer dan 1 biljoen dollar, oftewel ruim 1000 miljard dollar. Het weer van Weerplaza tot slot. Vanavond en vannacht af en toe regen. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De meeste buien vallen in

0: at night.
1: Q.
2: Music.
1: De Foute 1500.
2: Q Music. Q sounds better with you. 1482.

0: Is je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken? Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
17: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
18: Adtap.
17: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.

foute 1500. Q. Sounds better. With you. 1475. Welcome to BB Nation.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella Rozen. Voor maar 6 euro. Een fijne voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
15: Kippie.
16: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99. En kans op een WK.

0: 50 en tot 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
1: Oeh, ja.
3: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
6: Mm.
7: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Q-Music Limburg, nieuws. 8 uur.
9: Goedenavond. Vandaag zijn de nieuwe Europese migratieregels ingegaan, maar in Ter Apel verliep de dag onrustig. Dat zegt Vluchtelingenwerk Nederland. Vanmorgen bleek dat er een probleem was met het systeem van de IND, waardoor mensen langer moesten wachten. Daardoor werden ook mensen terug naar buiten gestuurd. Voor zover bekend is het probleem nog niet opgelost. De onduidelijkheid zorgt voor stress. Eerder op de dag was er een opstootje waarbij iemand een mes trok. Bewoners van het gebouw naast de flat in Amsterdam-West, waar afgelopen nacht een explosie was, hebben vanaf nu weer stroom. Dat meldt netbeheerder Liander. Door de knal viel ook de stroom in de flat ernaast uit. Volgens buurtbewoners maakte een groep jongens pakketten met explosieven in een kelder onder het gebouw. Die zouden gebruikt kunnen worden voor plofkraken. Door de explosie raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De schade is groot. Paus Leo krijgt hulp van de Spaanse koning Felipe om thuis te komen. De paus was een paar dagen op bezoek in Spanje, maar het vliegtuig dat hem terug naar Rome zou brengen had een technisch mankement. Iedereen had de paus al uitgezwaaid, maar hij en zijn gevolg moesten het vliegtuig weer uit. Paus Leo gaat nu naar huis met een toestel dat is aangeboden door de Spaanse koning. Max Verstappen heeft zijn draai nog niet helemaal gevonden op het circuit van Barcelona. De viervoudig wereldkampioen klokte in de tweede vrije training de 6e tijd. Hij was bijna een seconde langzamer dan regerend wereldkampioen Lando Norris. Verstappen staat nu op de 7e plaats in het klassement. Tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht kan er nog een enkel buitje vallen. Morgen wisselvallig. De meeste regen valt in het oosten en noorden. Het gaat stevig waaien en het wordt een graad of 17.
10: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
11: De juiste waterwaardes. Doe de gratis watertest bij Robert Knops in Geleen.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
11: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: 1 ijskoffie voor mevrouw.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
17: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
18: Dat gaan we vieren.
19: Aldi. Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
17: Nog meer voordeel scoren bij Aldi. 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
18: Dat gaat.

0: keukenspecialist.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Adtap.
5: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar Fomar. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
9: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt. Ik wil als Dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Goedenavond. De gezinnen die zijn getroffen door het ernstige verkeersongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde krijgen hulp. Een inzamelingsactie heeft binnen een dag meer dan €100.000 opgehaald. De actie werd opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Gisteren reed een auto in op een groep van 14 kinderen en 2 begeleiders. 3 kinderen en een volwassene, de directeur van de school, kwamen om. Met het inzamelingsgeld kunnen in ieder geval de begrafenissen worden betaald. Pech voor circusliefhebbers in Schiedam. Vanaf morgen zou Circus Up zijn tenten opslaan op de Maasboulevard, maar de gemeente heeft besloten dat het niet door mag gaan. Volgens de burgemeester is tijdens de inspecties gebleken dat de boel niet veilig was. Zo waren de veiligheidsplannen niet op de goede manier uitgewerkt en waren de technische installaties niet in orde. En er werd ook een andere tent gebruikt dan was aangekondigd. Goed nieuws voor Oekraïne en Moldavië. Ze willen al een tijd graag lid worden van de Europese Unie en maandag beginnen eindelijk de onderhandelingen daarover. De twee landen moeten nog aan een aantal voorwaarden voldoen: zorgen voor een goede rechtsstaat, uitbannen van corruptie en een sluitende begroting. Het duurt dan ook nog zeker 5 jaar tot Oekraïne en Moldavië ook echt toetreden tot de EU. Hoog bezoek zaterdag, dan komen de Japanse keizer Narahito en zijn vrouw naar Nederland. Ze zijn door koning Willem-Alexander uitgenodigd voor een staatsbezoek. Dat duurt van woensdag tot en met vrijdag, maar de Japanners komen vast wat eerder. Het is niet bekend wat ze gaan doen. Wat al wel bekend is, is dat Willem-Alexander zondag samen met de Japanse keizer naar de WK-wedstrijd Nederland-Japan gaat kijken. Tot slot het weer van Weerplaza. Nog wat regen vanavond en vannacht. Morgen veel bewolking en soms wat regen of een bui.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 1456.

0: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
0: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: 10 tenders, alsjeblieft.
12: Ja, dat is dan €8.
11: Hè? 8? Oké. Okay.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
15: Boost yourself.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.

0: Music. De Foute 1500.
1: Q Music. You sound better with you. 1449.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Foute.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
14: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Q-Music Limburg Nieuws. 10 uur.
21: Goedenavond. Zwitserland heeft aangeboden gastland te zijn voor de ondertekening van een vredesdeal tussen de VS en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte eerder op de dag bekend dat de twee landen het eens zijn geworden over de tekst van de overeenkomst. Het is nog niet duidelijk waar en wanneer de deal ondertekend zal worden, maar er zijn bronnen die het hebben over zondag in Genève. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht kunnen voorlopig niet uit de kraan drinken. Ze moeten het water eerst minimaal 3 minuten koken. In het water is namelijk de poepbacterie gevonden. Die kan diarree, misselijkheid en braken veroorzaken. Vooral voor jonge kinderen, ouderen, mensen met een verzwakt afweersysteem en zwangere vrouwen kan een besmetting gevaarlijk zijn. Het gaat zeker 3 dagen duren voor het water weer schoon is. Het was de grootste beursgang ooit. Elon Musk's ruimtevaartbedrijf SpaceX. Een paar uur na de opening van de beurs noteerde SpaceX bijna 29% hoger. Het bedrijf bereikte een marktwaarde van meer dan $2 biljoen. En Musk zelf werd door de beursgang de eerste biljonair ter wereld. Hij bezit nu dus meer dan $1000 miljard. Op het WK voetbal speelt gastland Canada vanavond tegen Bosnië-Herzegovina. De wedstrijd is een uur geleden begonnen. PSV-speler Esmir Bayraktarevic staat voor Bosnië-Herzegovina op de rechtervleugel. Canada doet voor de 3e keer mee aan het WK voetbal. Voor Bosnië is het de 2e keer. En dan nog het weer van Weerplaza. Morgen wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. 'S Middags is het droog en er is ook af en toe zon. Op de meeste plaatsen wordt het rond de 17 graden. Zondag vaak.

0: Cue Music.
1: De Foute 1500.
0: 1441.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 1440.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af 990 euro. Swiss Sense.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it. Let's
6: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Q Music. You sound better with you. 1433.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK. Anders schrijf je mee.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Hola, collega.
8: Hey.
7: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
8: Mark?
7: En die prijzen.
8: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
7: Oeh, ja.
9: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
10: Q-Music Limburg, nieuws.
11: Goedenavond. Hulpdiensten gaan voor alle zekerheid nog door met zoeken naar eventuele slachtoffers in een flat in Amsterdam-West, waar afgelopen nacht een zware explosie was. Het is niet bekend of er nog mensen vermist zijn. Waarschijnlijk was er explosief materiaal binnen. Buurtbewoners zeggen dat jongeren in de kelder onder de flat een soort bompakketten maakten die gebruikt kunnen worden bij plofkraken. Ruim 100 mensen voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn met twee bussen naar de nachtopvang in de wijk gebracht. Dat zijn er bijna 40 meer dan afgelopen nacht. Vandaag gingen de nieuwe Europese migratieregels in. Er werd daarom al rekening gehouden met extra drukte bij het aanmeldcentrum. De deal tussen Iran en de VS die nu op tafel ligt gaat ook over Libanon. Dat meldt een anonieme Amerikaanse functionaris. Bij een staakt het vuren dat de twee landen in april sloten, waren ze het er niet over eens of de afspraken ook voor Libanon golden. Afgesproken is dat de sancties tegen Iran flink worden verlicht en dat bevroren tegoeden van Iran worden vrijgegeven. Iran zou in ruil zijn verrijkt uranium overdragen. President Trump wordt zondag 80 en hij had bedacht dat het wel leuk zou zijn om ter ere daarvan een kooigevecht te organiseren in de tuin van het Witte Huis. Twee inwoners van Washington waren het daar niet mee eens en stapten naar de rechter. Ze zeggen dat die plek is bedoeld voor nationale feestdagen en ceremonies en niet voor het vieren van de verjaardag van de president. Maar de rechter ging daar niet in mee en dus mag het gevecht zondag gewoon doorgaan. En dan het weekendweerbericht van Weerplaza. Af en toe wat regen, morgen ook veel bewolking met soms een bui. 'S Middags ook regelmatig zon. Het blijft flink doorwaaien en het wordt 16 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Zondag is het veel vaker droog, verder verandert

0: fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
12: Autovakantie in Europa? Reis

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 1423.

0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Q Music Limburg nieuws. 12 uur.
13: Goedenacht. In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wordt niet meer gezocht naar mensen onder het puin. Gisteravond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Onder het puin werd niemand meer gevonden. De paar honderd mensen die gisteren hun huis uit moesten, kunnen voorlopig nog niet terug. Er is geen stroom in de flat. In de buurt van Dordrecht hebben mensen een NL-alert gekregen omdat het kraanwater niet veilig is. De ziekmakende darmbacterie E. coli is erin gevonden. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht moeten zeker 3 dagen hun water koken voor ze het gebruiken. Bij supermarkten in de regio zijn flessen water uitverkocht. Elon Musk heeft na de beursgang van SpaceX een liefde betuigd aan de medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. Ik hou ongelooflijk van jullie, schrijft hij op X. Binnen een paar uur schoot het aandeel 30% omhoog. Dat maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld met een vermogen van ruim $1000 miljard. In Canada heeft voor het eerst een punt gepakt op het WK voetbal. Het werd 1-1 tegen Bosnië-Herzegovina. Canada deed 2 keer eerder mee aan een WK, maar verloor tot nu toe alle wedstrijden. In Toronto was er ook nog een openingsceremonie met Canadese artiesten zoals Michael Bublé. Alanis Morissette zong het Canadese volkslied. Het weer van Weer Online? Vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Music. De Foute 1500.
1: Q Music. You sound better with you. 1496.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 1487.

0: Music Limburg nieuws. 1 uur.
1: Goedenacht. De backup voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zit ook vol. Meer dan 100 asielzoekers werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Maar zo'n 10 mensen konden ook daar niet terecht. Zij moeten in Zwolle slapen. In de ochtend moet iedereen weer naar Ter Apel om zich aan te melden. Er is niemand meer gevonden onder het puin in Amsterdam-Osdorp en het zoeken is gestopt. Bij een zware explosie stortte een deel van een sportschool in gisteravond. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Een flat in de buurt werd ontruimd na de klap. Bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. Er is nog geen stroom. In Nigeria zijn 17 boeren doodgeschoten door terroristen. Dat gebeurde toen ze op hun eigen akker aan het werk waren. Het zou een vergeldingsactie zijn, omdat een burgerwacht pas 13 criminelen doodschoot. Andere boeren durven niet meer aan het werk te gaan na de moorden. Daardoor dreigt een voedseltekort in Nigeria. En goed nieuws voor de voetballers van Marokko. Brazilië moet morgenavond sterspeler Neymar missen. Hij doet niet mee omdat hij nog te veel last heeft van een kuitblessure. Misschien moet hij ook de 2 andere groepswedstrijden tegen Haiti en Schotland missen. Het zou voor Neymar zijn 4e WK worden. Hij is Braziliaans topscorer aller tijden. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag is er kans op regen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 1471.

Goeienacht. Er is al ruim 120.000 euro opgehaald voor de ouders van kinderen die omkwamen bij een ongeluk in Zeeland donderdag. Een schoolklas was op schoolkamp. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De bestuurder die de groep aanreed is aangehouden. Een ouder van kinderen die op diezelfde school zitten startte de inzameling. Een groep van 10 asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen kon ook niet terecht in de reserveopvang in De Wijk in Drenthe. Ze zijn naar Zwolle gebracht. Het was sowieso een moeilijke dag in Ter Apel. Gisteren ging een nieuwe Europese asielwet in. Door technische problemen liep de invoering veel moeilijker dan verwacht. Filmmaker Warner Bros. Mag concurrent Paramount overnemen. De Amerikaanse waakhond heeft het goedgekeurd. Er zou geen bedreiging zijn voor andere concurrenten. Acteurs in Hollywood zijn er minder blij mee. Die denken dat ze minder werk overhouden. Warner Bros. Betaalt zo'n 110 miljard dollar voor Paramount. En op het WK voetbal heeft Canada met 1-1 gelijk gespeeld tegen Bosnië en Herzegovina. Het was het eerste punt ooit voor Canada op een WK. Ze deden 2 keer eerder mee. De Canadese gelijkmaker werd gescoord door invaller Kyle Larin. Om 3 uur speelt Amerika tegen Paraguay. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely fluit die wedstrijd. Het weer van Weer Online? Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag kan er regen vallen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.